Ja, weer hjertelijk en welkom til sendingen naar Gleibo. Ik heb een lusten tegen de wester. En dan slag het uiman zo ver uit de tosa uit voor oren gods. Hoe laat je zinder om hver er dan weer om? Toen heb ik weer twast om mijn marsmaatijn. Zo'n weer just er ver en zo. Ver man het funderen zinder om toen. En zelfs die hier. Hútækje som jeg ofte har vært inne på som heter enda tøy er tækjen. Hva det her? Hva skal du bruke det til?